0: Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks

jaarlijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur. Radio.

De beste muziek van thuis, onderwijs en op het werk. Dit is Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en

snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar.

Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toonsje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om tol.

0: De streekomroep van de Frieske Marne. Dit is Radio Spannenburg.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Door Aldegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
2: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
1: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
2: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
3: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
1: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
7: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
1: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
3: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
1: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 3 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 5 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
7: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Eggere Zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekrasol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

lêste nijs uit de Fryske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg. Ja.

0: Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

Voor Sto Witte wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM...

0: Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: 3 jaar garantie.
3: We want more, we want more.
2: 5 jaar garantie.
3: We want more, we want more.
2: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Jestien Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie

0: foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild.

0: voordat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
1: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 3 jaar garantie?
4: We want more. We want more.
3: 5 jaar garantie?
4: We want more. We want more.
3: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje om 10 uur.

Dit is Spannenburg Non-Stop.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is

Ten Egreso op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijnt te wonen om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

down, go!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem Eggers op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bussoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Celebration.
2: Goeiedag en van harte welkom bij Celebration hier op Radio Spannenburg. Mooi dat je weer luistert. Of schuif je misschien net aan, of je bent onderweg, of misschien zit je wel lekker thuis. Dit is alweer de 7e uitzending en het voelt nog steeds bijzonder. We hebben vandaag weer 2 uur vol gospel, worship en muziek die raakt en bemoedigt. Ik ben Esther Maria en André de Jong verzorgt ook vandaag weer de techniek. We ontvangen vandaag in de studio voor een mooi interview Gerlof Wiersma van Stichting Overstag. Ik ga straks met hem in gesprek en natuurlijk luisteren we ook samen naar mooie muziek. We starten vandaag met een krachtige worship song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Een nummer dat je meteen meeneemt naar de kern van ons geloof. Je ogen richten op Jezus, midden in de drukte van het leven. Daarna schakelen we door naar El Shaddai van Amy Grant. Een tijdloze worship klassieker die Gods trouw en majesteit zo mooi neerzet. En om dat vertrouwen nog verder te onderstrepen, luisteren we daarna naar Wat de Toekomst Brengen Mogen. Een opwekkingslied uit de bundel Opwekking nummer 377. Het lied herinnert je eraan dat de toekomst veilig is, hoe onzeker de wereld soms ook voelt. Maar we beginnen met Turn Your Eyes Upon Jesus.

Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze drie prachtige nummers. In de vorige afleveringen hebben we een paar mooie films besproken, maar vandaag duiken we weer eens in een boek. En niet zomaar een boek dat precies past bij de hartslag van Celebration. Vurig verlangen van Laurens Duplessis. Dit boek neemt je mee in het verhaal van Abraham en Sarah, twee mensen die een belofte van God kregen, maar waarvan de vervulling maar uitbleef. Jaren gingen voorbij, omstandigheden leken onmogelijk en toch bleef daar dat verlangen, dat vuur, soms klein, soms bijna gedoofd, maar nooit weg. Laurens laat zien hoe geloof niet alleen een overtuiging is, maar een reis. Een reis waarin vertrouwen, twijfel, wachten, zoeken en opnieuw beginnen allemaal samenkomen. En juist dat maakt dit boek zo herkenbaar voor ons. Wat ik bijzonder vind is dat het boek niet alleen terugkijkt naar een oud Bijbelverhaal, maar het heel dichtbij brengt. Het stelt die ene vraag die we allemaal wel eens voelen. Zou iets voor God te wonderlijk zijn? En dan ontdek je opnieuw dat God zijn belofte houdt, ook als wij het zicht erop kwijtraken. Laurens schrijft vanuit diepe ervaring, zowel als theoloog als voorganger, maar ook als iemand die zelf de weg van verlangen en vertrouwen heeft gelopen. Hij woont tegenwoordig in Friesland, samen met zijn gezin. En dat maakt het extra mooi en extra dichtbij, omdat dit boek ook hier in onze regio zoveel mensen raakt. Vurig verlangen is een uitnodiging om opnieuw te kijken naar wat God in jouw leven wil doen. Niet alleen in het groot, maar juist in het kleine. Een vriendelijk woord, een lied dat je raakt, een moment waarin je merkt dat God tot je hart spreekt. En dat maakt dit boek een prachtige aanvulling op dit programma vandaag. Wat dit boek ook bijzonder maakt, is dat het niet alleen een inspirerend verhaal is, maar ook een praktisch hulpmiddel voor bijvoorbeeld een Bijbelstudie. Na elk hoofdstuk vind je namelijk concrete vragen die je helpen om dieper na te denken over wat je hebt gelezen. Vragen die je uitdagen om het verhaal van Abraham en Sarah te verbinden met je eigen leven. Bijvoorbeeld, hoe ga jij om met wachten? Waar merk jij dat God een verlangen in je hart heeft gelegd? Of welke belofte van God vind jij soms moeilijk vast te houden? Dit soort vragen maken het boek ideaal voor bijvoorbeeld persoonlijke stille tijd, maar ook voor kleine groepen, huiskringen of een Bijbelstudieavond in de gemeente. Het nodigt uit tot een gesprek, reflectie en verdieping. Precies dat wat geloof levend houdt. Laurens schrijft toegankelijk, warm en tegelijk diepgaand. Hij brengt het Bijbelverhaal dichtbij, zonder het te versimpelen. En dat maakt Vurig Verlangen een boek dat niet alleen inspireert, maar ook activeert. Het zet je aan het denken, het daagt je uit en het helpt je om Gods belofte opnieuw te omarmen. Een aanrader dus. We gaan verder met een lied dat gaat over loskomen van alles wat je tegenhoudt. I Break Free van Delana Hope is een krachtige worship track van een zangeres die bekend staat om haar pure stem en haar hart voor aanbidding. Delana schrijft veel voor haar muziek vanuit persoonlijke geloofsverhalen en dat hoor je terug. Haar songs zijn eerlijk, kwetsbaar en tegelijk vol overwinning. Daarna luisteren we naar een band die een heel eigen geluid heeft binnen de christelijke muziek, New World Song. Hun nummer Sweet Holy Spirit is een mix van soul, gospel en een vleugje blues. New World Song staat bekend om hun muzikale vakmanschap en hun warme, bijna live-achtige sound. En extra leuk, ze hebben pas nog in Friesland opgetreden. En dat optreden werd enorm goed ontvangen. Hun warmte, muzikaliteit en vakmanschap komen live nog sterker naar voren. Dit lied ademt de aanwezigheid van de Heilige Geest. Zacht, troostend en tegelijk krachtig. Geniet van beide nummers.

Nou, ik hoop dat jullie ook zo genoten hebben van deze heerlijke tune. Echt fijn even achterover leunen en genieten. Dan zijn we nu toegekomen aan de overdenking. En ik heb wat gekeken naar wat er allemaal in de wereld gebeurt. En als overdenking heb ik als titel een vrede die niet wankelt genomen. In een wereld die steeds sneller lijkt te draaien, waar oorlogen, spanningen, economische onzekerheid en persoonlijke zorgen elkaar blijven opvolgen, is het geen wonder dat veel mensen zich onrustig voelen, denk ik. Je merkt het in gesprekken, in de media, soms zelfs in je eigen hart. Het lijkt alsof de rust steeds verder wegglijdt. Maar juist in zo'n wereld klinkt een eeuwenoude, maar springlevende waarheid. Gods vrede is niet afhankelijk van de omstandigheden, maar van zijn afhankelijk van zijn aanwezigheid. Psalm 46 zegt: God is voor ons een toevlucht en een vesting, een hulp in nood, altijd bereid. Wat mij raakt is dat deze psalm niet geschreven is in een tijd van stabiliteit, integendeel. Psalmist beschrijft een wereld waarin bergen wankelen en wateren bruisen. Het is chaos, het is onrust, het is onzeker. En toch zegt hij, God is een vesting. Niet een schuilplaats die soms open is en soms gesloten, maar een vaste plek waar je altijd terecht kunt. Jezus zelf gaat nog een stap verder. In Johannes 14 zegt hij, mijn vrede geef ik jullie, niet zoals de wereld die geeft. De wereld geeft vrede door omstandigheden te veranderen, maar Jezus geeft vrede door ons hart te veranderen. Dat betekent dat zijn vrede niet breekbaar is, niet tijdelijk, niet afhankelijk van nieuwsberichten, politieke ontwikkelingen of persoonlijke situaties. Zijn vrede is geworteld in wie hij is en hij verandert niet. Maar hoe leef je die vrede dan praktisch? Want laten we eerlijk zijn, het is mooi om te zeggen dat Gods vrede er is. Maar hoe ervaar je die als je hoofd vol zit, je hart onrustig is of je toekomst onzeker voelt? Dat is iets wat we allemaal wel herkennen, denk ik. Hier heb ik 4 praktische Bijbelse stappen op een rijtje gezet. Zoek ademruimte met God. Neem elke dag 1 moment, al is het maar 5 minuten, waarin je bewust stil wordt. Zeg simpelweg hier ben ik. Je hoeft niets te presteren. Rustig begint bij aanwezigheid, niet bij activiteit. En je zult zien, dat is best moeilijk. 5 minuten lijkt niet veel, maar 5 minuten stil zijn is best moeilijk. Vervang zorgen door waarheid. Schrijf 1 zorg op die je bezighoudt. Zoek er 1 Bijbeltekst bij die je tegenspreekt. Bijvoorbeeld de zorg. Ik weet niet hoe het verder moet. De waarheid. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Dit is geen trucje. Dit is geestelijke training. En dan 3. Beperk de ruis. Onrust wordt vaak gevoed door constante prikkels. Nieuws, social media, meningen, discussies. Kies 1 moment per dag waarop je bewust niet consumeert, maar luistert. Niet naar de wereld, maar luister naar God. En 4. Zoek een mens op. Vrede groeit wanneer je het deelt. Stuur iemand een bericht. Bel iemand. Of spreek iemand aan met een eenvoudig, ik denk aan je. Gods vrede stroomt namelijk vaak via mensen. Dat is de kern van deze overdenking. Misschien is dit wel de uitnodiging voor deze week. Probeer niet de wereld te beheersen. Dat lukt je niet. Dat is buiten je circle of influence. Maar laat je hart opnieuw rusten in hem. Niet zoeken naar controle, maar naar vertrouwen. Niet kijken naar de golven, maar naar de vredevorst, naar God. En dan gebeurt er iets wonderlijks. De onrust zal langzaam verdwijnen. Niet uit de wereld, maar wel uit je hart. Ik hoop dat je hier praktisch gezien wat aan hebt gehad. En dan gaan we nu luisteren naar Love of God. Een prachtige samenwerking tussen Brandon Lake en Phil Wickham. 2 worshipartiesten die bekend staan om hun passie voor aanbidding en hun vermogen om muziek te maken die je recht in het hart raakt. En vanuit die krachtige boodschap gaan we door naar een nummer dat wereldwijd een anthem is geworden. Reckless Love van Corey Asbury. Een lied dat ons herinnert aan Gods liefde die geen grenzen kent. Die achter je staat, die je zoekt, vindt en optilt. 2 liederen die samen 1 verhaal vertellen. Gods liefde is groter dan wij ooit kunnen bevatten. Geniet van The Love of God en daarna Reckless Love.

We zijn toegekomen aan de song en haar verhaal. The Rivers of Babylon is zo'n nummer dat heel veel mensen kennen als een vrolijke, bijna zomerse hit uit de jaren 70. Maar achter dat ritme en die herkenbare melodie schuilt een diep Bijbels verhaal. Het lied is namelijk gebaseerd op Psalm 137, een psalm die geschreven werd tijdens de Babylonische ballingschap. De Israëlieten waren weggevoerd uit hun land, ver van Jeruzalem, ver van de tempel, ver van alles wat vertrouwd was. Aan de oevers van de rivieren van Babylon, de Eufraat en de Tigris, zaten ze neer, vol verdriet, vol heimwee. Hun vijanden vroegen hen om vrolijke muziek te zingen. Maar hoe kun je zingen als je hart gebroken is? Die spanning hoor je terug in de tekst. Het verlangen naar God, het gemis van thuis en tegelijk de hoop dat Hij hen niet vergeten is. Boney M. maakte van deze psalm een wereldhit. Maar het bijzondere is dat de spirituele kern volledig overeind blijft. Het nummer draagt een boodschap van volhouden, van blijven herinneren wie God is, zelfs als je in een vreemd land bent. Het is een lied dat laat zien dat geloof niet alleen klinkt in vreugde, maar ook in verlangen en verdriet. En juist dat maakt Rivers of Babylon zo krachtig. Het verbindt een Bijbels verhaal met een universele menselijke ervaring. Het gevoel van verloren zijn en toch blijven hopen. En vanuit dat diepe verlangen, dat roepen uit de ballingschap, gaan we daarna luisteren naar een lied dat je meeneemt naar het hart van aanbidding, Revelation Song, in de uitvoering van Kai Benro. Waar Rivers of Babylon de pijn van het volk in ballingschap laat horen, opent Revelation Song juist een venster naar de hemelse troonzaal, zoals beschreven in Openbaring. Het is een lied dat de majesteit van God bezingt, de heiligheid van het Lam en de aanbidding die nooit ophoudt. Kai Benro, bekend van de Cater Vocal Band, brengt dit nummer met een warme, krachtige stem die de tekst nog dieper laat landen. Samen vormen deze twee liederen een prachtige beweging. Van verlangen naar vervulling, van ballingschap naar aanbidding, van tranen aan de rivier naar glorie van de kroon. Geniet van deze prachtige nummers.

En daarmee zit het eerste uur van Celebration er alweer bijna op. Wat vliegt de tijd toch? Maar geen paniek, we zijn nog lang niet klaar, want uur 2 staat weer bomvol moois. In het volgende uur nemen we je mee door de eventkalender, de leukste concerten, bijeenkomsten en activiteiten die je de komende tijd zeker niet wilt missen. Daarnaast hebben we een bijzonder moment hier in de studio, want Gerlof Wiersma van Stichting Overstag schuift bij ons aan voor een openhartig interview en dat wil je natuurlijk niet missen. Misschien hoor je straks in uur 2 wel jouw favoriete nummer voorbij komen. Dus blijf bij ons, zet je radio niet al te ver weg en hopelijk blijf je luisteren. Want uur 2 van Celebration start zo meteen. We sluiten dit eerste deel af met een lied dat je meeneemt naar de vroege ochtend van Gods aanwezigheid. Wings of the Dawn van Stephen M. Miller. Het is een prachtige muzikale meditatie. Het is geïnspireerd door Psalm 139, waar staat dat zelfs al zou je vliegen op de vleugels van de dageraad, God je nog steeds vindt. Miller staat bekend om zijn rustige, reflectieve worship, waarin muziek niet alleen klinkt, maar ook ademt. Dit nummer is precies zo'n moment van rust en overgaat. En vanuit die Bijbelse reflectie gaan we naar een instrumentaal stuk dat bijna als een gebed klinkt, As the Deer Pants, in de uitvoering van Jan Mulder. Jan Mulder is een Nederlandse pianist en componist die wereldwijd bekend staat om zijn warme, filmische arrangementen. Zijn instrumentale versie van dit geliefde lied uit Psalm 42 laat je bijna de tekst voelen, zonder dat er één woord gezongen wordt. Het is pure en een prachtige manier om dit eerste uur af te ronden. Geniet van deze twee nummers. We zijn straks bij je terug.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg. Dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Celebration.
4: We zijn terug met uur 2 van Celebration. En ook dit uur gebeurt er weer van alles. Zo nemen we je mee langs de eventkalender met bijzondere samenkomsten, concerten en momenten om alvast in je agenda te zetten. En we krijgen bezoek in de studio van Radio Spannenburg. Bij ons schuift aan Gerlof Wiersma van Stichting Overstag voor een persoonlijk en warm interview. We gaan met hem in gesprek over zijn leven, zijn werk en passie bij Stichting Overstag en wat hem inspireert in het dagelijks leven. Blijf dus lekker luisteren. Als eerste gaan we luisteren naar You Say van Lauren. Een lied dat zoveel mensen raakt, juist omdat het zo eerlijk is over de strijd tussen wat je over jezelf denkt en wat God over je zegt. Lauren zingt vanuit dat diepe verlangen om niet te leven vanuit twijfel of minderwaardigheid, maar vanuit Gods waarheid. You say I'm loved and you say I'm strong. Het is een nummer dat je even stilzet en je herinnert aan wie je bent in Christus. Niet op basis van je prestatie, maar op basis van zijn liefde. En vanuit die identiteit, vanuit dat weten dat je geliefd bent, gaan we naar een lied luisteren dat de blik nog verder optilt. Op die dag uit de opwekkingsbundel nummer 818. Een lied dat vooruitkijkt naar de dag waarop alles nieuw wordt. Waarop tranen verdwijnen, waarop we hem zullen zien zoals hij is. Het is een lied vol hoop, vol verwachting, vol zekerheid. Waar You Say je helpt om vandaag stevig te staan, helpt op die dag je om met vertrouwen naar morgen te kijken. Twee liederen die samen één verhaal vertellen. God zegt wie je bent en hij houdt je vast tot de laatste dag. Geniet van deze twee nummers.

We zijn toegekomen aan de agenda. Elke aflevering proberen we de concerten of andere christelijke events in de regio met jullie door te nemen. We kijken nu naar de september. Ook de komende weken is er in Friesland weer van alles te beleven op christelijk gebied. We nemen je mee. Er is een intiem concert van Christian Vervoort op 22 september in Burgum, samen met saxofonist Johnny Boston. De spreker is Leander Jansen en het begint om 8 uur. 16 oktober is Mosaic Worship in Surhuis ter Veen. En dan 25 oktober André van der Meer in Leeuwarden in Theater de Bres. 2 oktober is Eline in Drachten. 14 oktober Marcel en Lydia Tsiemer ook in Drachten. 16 oktober is de landelijke samenzangdag in Kampen. En dan zijn we alweer in november aangekomen. Dus dat neem ik volgende keer mee. En dan wil ik nog even onder de aandacht brengen. Het Strandheem Festival nodigt je uit voor een onvergetelijke Keltische kerst op zaterdag 19 december in de Flambouw in Surhuis ter Veen met de band Celtic Worship. De meeste concerten of events zijn terug te vinden via Events for Christ of True Tickets. En dit was dan de eventkalender. Mocht je zelf nog iets hebben dat je zegt van nou, dit is leuk om te melden, geef dat dan even door op onze site van Radio Spannenburg en ga naar Celebration en vul dan het contactformulier in. We gaan nu luisteren naar muziek Majesty van Michael W. Smith. Een lied dat al jarenlang een vaste waarde is binnen de aanbidding. Michael W. Smith weet als geen ander hoe je met muziek een ruimte vult met eerbied en verwondering. Majesty is zo'n nummer dat je helpt om even stil te worden. Het is eenvoudig, maar tegelijk diep. Een lofprijzing die je meeneemt naar de kern van aanbidding. Hem de eer geven die hem toekomt. En vanuit dat moment van overgave gaan we door naar From the Inside Out van Hillsong United. Een lied dat de beweging van aanbidding nog verder verdiept. Niet alleen God eren met woorden, maar hem toelaten om je hart van binnenuit te vernieuwen. Het is een gebed dat zegt, laat mijn leven spreken van binnen naar buiten. Waar Majesty je optilt naar Gods troon, brengt From the Inside Out die ontmoeting terug naar je eigen hart. Naar verandering, herstel en een leven dat weerspiegelt wie hij is. Twee liederen die samen één verhaal vertellen. Eerst kijken we naar zijn majesteit en dan leven vanuit zijn aanwezigheid. Laten we genieten van deze twee prachtige nummers.

0: Onze gast van vandaag is iemand die al jaren met hart en ziel investeert in de kerk in Noord-Friesland. Iemand die gelooft dat de plaatselijke gemeente nog steeds een plek is waar hoop geboren wordt, waar generaties elkaar vinden en waar God levens verandert. Gerlof Wiersma is oprichter van Stichting Kerk Overstag. Hij kreeg in 2008 een duidelijke roeping: ga bouwen aan kerken die meer toekomst durven te zien. En dat is precies wat hij doet. Met visie, met passie en met een team dat naast gemeente staat. Niet erboven, maar er middenin. Stichting Kerk Overstag helpt kerken om opnieuw wind te vangen, om jongeren en gezinnen te verbinden met de hele gemeente en om met frisse moed vooruit te kijken. Gerlof is iemand die niet alleen praat over kerkvernieuwing, maar het ook leeft. Hij kent de verhalen, de uitdagingen, de vragen en de prachtige momenten waarop God iets nieuws begint. Vandaag is hij bij ons in Celebration in de studio om te delen wat hem drijft, wat hij ziet gebeuren in Friesland en hoe hoop soms begint met één kleine stap. Van harte welkom hier, Gerlof Wiersma.
1: Dankjewel, de mooie intro.
0: Ja, nou, er zit niks aan verzonnen, denk ik.
1: Nee, ik herken het, dus dat is heel leuk.
0: Mooi. Hey, ik heb een vraagje. Jij hebt aan mij verteld dat jij en je vrouw heel vaak varen en op het water te vinden zijn in jullie eigen boot. Mm-hmm. Varend door de vertrouwde water van Friesland. En wat betekent dat varen voor jullie? Is het een ontspanning, inspiratie? Of is het misschien wel een plek op het water waar nieuwe ideeën voor kerkoverstag ontstaan?
1: Mooie vraag. Nou, in eerste instantie hebben we het nog maar recent ontdekt. Maar afgelopen zomer waren we in een week in, ik zeg maar even, Zuid-Friesland hier, het Hegemeer.
0: Okay.
1: En daarna in het Lauwersmeer, dus bovenin. Maar wat je zegt over wat doet dat? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb Friesland van de andere kant leren zien. Ik was echt gefascineerd. En op het water kom je echt helemaal tot rust. Want alles gaat traag en alles gaat langzaam. En je hebt tijd om je heen te kijken. En er is natuur. Dus aan de ene kant is het ontspanning. En aan de andere kant merk ik dat ik daar God ook echt ontmoet. En niet met het doel om inspiratie weer voor een volgend seizoen, maar gewoon om eigenlijk, ja, gewoon even te zijn. Even bij hem te zijn. En om daar even van te genieten.
0: Gewoon op het water.
1: Absoluut, ja.
0: Want ik begrijp, hebben jullie de boot nog maar net?
1: Ja, we hebben hem nu een dik jaar.
0: Oké. Dus dit was echt jullie eerste lange vakantie op het water.
1: Ja, en ik ben wel vroeger opgegroeid. Ik kom uit Sneek. En daar, wij hadden ook altijd een boot.
0: Ja.
1: Dus het water was niet onbekend. Maar nu bleven we ook overnachten. Vroeger hadden we een boot waar we dagtochtjes op deden. En gingen we weer terug.
0: Ja.
1: En nu bleef je gewoon op het water. En dan, heerlijk. Ja.
0: Mooi. Oh, wat leuk dat je dan eigenlijk na al die jaren Friesland zo op een andere manier leert kennen.
1: Ja, ik was echt gefascineerd.
0: Ja.
1: Dus als je nu luistert en je denkt, nou, ik heb dat al eens een keer willen proberen. Go, zou ik zeggen.
0: Gelijk een promo voor de watersport.
1: Nou. Het was echt, en ook het gewoon de infrastructuur op het water. Als het gaat om stijgers en als het gaat om afvalcontainers. Het is zo ongelooflijk goed geregeld in Friesland. Dat is echt heerlijk.
0: Ja. Nou, het is ook wel echt een waterprovincie.
1: Nou ja, dat is het. Ja, dat klopt.
0: Dat zou je ons dus even terug willen nemen naar 2008? Je vertelt dat God toen echt iets heel specifieks op jouw hart legde. Namelijk het investeren in gevestigde kerken in Noord-Friesland. Kan jij aangeven van wat er in die periode eigenlijk gebeurde? En hoe jij zoiets had van, ja, hier moet ik iets mee.
1: Mm-hmm. Ik was jeugdwerker van de Bethelkerk in Drachten. Misschien is die wel bekend van Orlando Bottomley.
0: Jazeker.
1: Die was daar voorganger. En het was eigenlijk, ik was niet van plan te gaan stoppen. Maar ik was op een gegeven moment, we waren op vakantie. Toen nog gewoon met de caravan. En ik kon 's nachts een keer niet slapen. En ik was aan het wandelen. En wat gebeurt er dan vaak, net als op dat water?
0: Hmm.
1: Ja, dan ben je als het ware in gesprek met God. En toen vroeg ik aan hem, en dat meen ik heel serieus. Want ik wilde heel graag op de plek zijn waar hij mij naartoe leidde. Ik zei, ben ik nog op de goede plek?
0: Mm-hmm.
1: En toen bleef het eerst even stil, waar ik uit opmaakte, oh, dan is het ook wel oké. Maar ik hoopte en ik verwachtte eigenlijk ook wel een antwoord. En na die stilte was het ineens, ik wil bijna zeggen, oorverdovend in mijn gedachten, Noord-Friesland. Nou, ik moet eerlijk zeggen, je mag best maar weten,
0: mm-hmm,
1: dat was ik niet. Want mijn vrouw die komt uit Moara en Liusses. Dat ligt helemaal boven Dokkum. Noord-Friesland, eerlijk is eerlijk, ik had daar eigenlijk helemaal niks mee.
0: Okay.
1: Niet, dus dat was voor mij wel in eerste instantie een toets van... Hey, dit bedenk ik niet zelf.
0: Nee.
1: Dus, maar toen vroeg ik wel van, heer, als u dit zegt... Dan heb ik wel daar een verlangen voor nodig. En nou, in de periode daarna ontdekte ik heel erg van... ja, wat dan in Noord-Friesland? En op een gegeven moment... was het zo dat God eigenlijk mijn hart aanraakte... voor de traditionele, voor de gevestigde kerken.
0: Ja, dus niet iets nieuws?
1: Nee.
0: Nee,
1: nee, want dat was in eerste instantie ook wel gedacht... ja, wat nou? Moeten we dan een gemeente beginnen? Of... Nee, dat was het niet. En niet op basis van dat... het beter weet of zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar gewoon meebouwen en meezoeken en ontdekken van... goh, in die dorpen en in de wijken, hoe moet dat kerk zijn? En ook vanuit traditionele contexten. Ik bedoel, is er nog hoop? En zo ja, hoe ziet die er dan uit?
0: Ja, mooi. Mooi, ja. Mooi dat je inderdaad... dat je toen heel concreet dat om ben gaan zetten... en dat je daar weer iets mee gedaan hebt. Dat je God ook in de stilte ook... daar hadden wij het in de overdenking in het eerste uur ook over... God in de stilte ontmoeten eigenlijk. Mm-hmm. En dat jij daar nu zo'n voorbeeld van geeft. En als je dan kijkt, hè, door de eeuwen heen... zijn er altijd groepen en mensen geweest... die de kerk van buitenaf hielpen. Stichting Kerk Overstag staat in diezelfde traditie. Hoe zie jij die rol vandaag de dag? Nu veel kerken eigenlijk in lastig vaarwater zitten.
1: Mm-hmm. Ja, er is, kun je wel zeggen dat er fikse tegenwind is.
0: Ja.
1: En niet zozeer omdat, om maar even zo te zeggen... dat de mensen in de maatschappij de kerk niet meer zouden pruimen of zo. Maar laten we eerlijk zijn. Ik geloof dat door onze nog steeds toenemende welvaart...
0: Mm-hmm.
1: Maakt op een gegeven moment dat iedereen... ja, we hebben alles en het gaat goed en... waarvoor heb ik nog God nodig? Dat is vaak een uitkomst van... ik zeg wel eens, volgens mij is dat God... op zijn troon met een soort van duivels dilemma. Beetje gek om het zo te zeggen. Maar die had zoiets van, God is een God die wil zegenen. Die wil graag dat mensen het goed hebben. Maar net als bij het volk Israël, toen die in het beloofde land kwamen. Dat was het land van melk en honing. Het land waar het goed zou zijn. Maar God gaf er bij voorbaat al eigenlijk de zin bij van... denk erom dat wanneer je in dat land bent, dat je mij niet vergeet.
0: Ja.
1: Hij wist dus dat wanneer ik mensen zegen, want zo is hij... dan gaat het hun goed... Maar als het hun dan eenmaal goed gaat, denken ze dat ze wel zonder hem kunnen.
0: Ja, hebben ze hem niet meer nodig.
1: Nou,
0: nee. Zelf doen.
1: Nou ja, dat.
0: Ja.
1: Dus als het gaat om de kerk en tegenwind... en dan is dat niet zozeer misschien tegenwind... maar in de maatschappij hebben we God dan nog wel nodig.
0: Ja.
1: Nou, de kerk is natuurlijk, ik noem het maar even... de reddingsboot die God heeft gegeven aan de wereld. Maar ja, als de wereld denkt het zelf allemaal wel te kunnen... en die denkt van, nou jongens, ik heb het toch prima... ik kan er wel van zonder. Hè, let maar eens op, stel je voor, hè, ik hoop het niet... en ik ben echt geen onheilsprofeet... Maar stel je voor dat de komende jaren dat het weer minder gaat... dat ergens de vlam in de pan slaat... en dat zowel natuurrampen, maar misschien ook wel oorlogen uitbreken. Dan weten wij, iedereen die meeluistert... dan weet je, dan zit de kerk weer vol... want dan kunnen we het niet meer...
0: Ja, in tijden van ramp.
1: Ontdek je dat het allemaal niet maakbaar is en heel onzeker. Maar als het allemaal goed gaat en en in die periode zit nu de kerk. Nou, en dan is het inderdaad zoeken van hoe bereik je met dezelfde boodschap de huidige generatie? Want de boodschap verandert niet. Wij veranderen niks aan de boodschap.
0: Nee.
1: He, ook niet als we in de lokale kerk komen ondersteunen. Nee, die boodschap is dezelfde nog. Hè, met dezelfde Jezus als hoeksteen. Maar het is wel zo dat je denkt van... misschien moet je de aanvliegroute iets veranderen. Nou, wij zijn inderdaad een partij die van buiten die kerk komt.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat je net ook al zei... door de eeuwen heen zijn er altijd partijen geweest van buiten... die hielpen. Youth for Christ, maar ook zendingsorganisaties... maar ook evangelisatie, operatie mobilisatie... hier uit Emmeloord, zeg maar. En zo zijn er heel veel organisaties... die de kerk willen ondersteunen en stimuleren.
0: Het mooie vind ik van Kerk Overstag... is dat jullie aan het werk gaan met iets wat er al is. Mm-hmm. Dat vind ik wel het hele mooie. Dat je niet een kerkgemeenschap uit elkaar trekt. Wat soms gebeurt mm-hmm. op het moment dat je een nieuw initiatief... Mm-hmm. Hoe goed bedoeld ook.
1: Ik kom zelf uit een kerk die waar heel veel mensen uit de kerken waar ik nu werk... zijn overgestapt. De Bethelkerk in Drachten, dat was echt een regiogemeente. Ja. Heel veel mensen uit de wijde regio, ik denk wel 20, wel 30 kilometer... die wilden lid worden van de Bethel.
0: Ja.
1: En ik weet nog heel goed dat Orlando ook altijd zei... iedereen die zover kwam en die zei, we willen hier eigenlijk bij horen... dat weten heel veel mensen niet, maar hij zei altijd... waarom blijf je niet bij je eigen kerk?
0: Hmm.
1: Er was natuurlijk een reden om
0: ja.
1: Maar niet dat het andere altijd maar beter is. Maar ja, dat bedoel ik dus met de aanvliegroute van vandaag is... moet de kerk gewoon precies blijven doen, althans op de manier blijven doen... dat ze het altijd deden. Ik geloof dat als je het doet op de manier die je deed... dan krijg je wat je kreeg. En de afgelopen 10 jaar gaan er gewoon heel veel mensen die vertrekken.
0: Ja.
1: En dat wil dus dat is geen waardeoordeel over datgene wat er is. Want ik geloof dat in elke kerk in heel Friesland... waar Jezus centraal staat, waar Gods woord centraal staat... daar is hoop. Alleen soms moet je de vorm, de geloofsbeleving... we leven tegenwoordig echt, om het zomaar te zeggen... in een gevoelsmaatschappij... heel veel keuzes maken we op basis van gevoel...
0: Mm-hmm.
1: dan kun je zeggen van ja, nou daar hebben we niks mee in de kerken. Dit is het, dit is de waarheid. En daar blijven we bij. Mm-hmm. En dat moet je ook zeker doen. Maar wil je de mensen bereiken die in een maatschappij leven... die wordt als het ware door het gevoel wordt geleid... dan moet je aansluiten waar die mensen zich bevinden.
0: Ja.
1: Deed
0: ja.
1: Paulus ook altijd, tenminste toen, die zegt ook... ik ben een Jood bij de Jood en een Griek bij de Griek.
0: Ja.
1: Je moet aansluiten bij waar de mensen die je wilt bereiken... of die je wilt vasthouden, waar die zich bevinden. Nou, en dan zegt de vorm is in principe niet heilig, dacht ik. He? Sommige kerken is dat soms wel het gevoel.
0: Nee, de inhoud. Ja, de inhoud is eigenlijk heilig.
1: Nou ja,
0: maar
1: die moet
0: niet.
1: Heilig zijn en niet de vorm. Maar de vorm is soms zo vertrouwd geraakt. Mm-hmm. Dat is dan helemaal met je... ja, geloofsbeleving verweven. En dat is soms ook wel de uitdaging. Of eigenlijk altijd de uitdaging.
0: Ja, snap ik. Ja, en daar zal ook echt wel van verschillende kanten weerstand tegen zijn. Ja.
1: Nou ja, het is goed, de kerken die zeg maar bij ons komen en zeggen van... goh, kunnen jullie iets voor ons betekenen? Dat zijn altijd wel kerken die denken van... goh, wat we hebben willen we ook zo graag vasthouden.
0: Mm-hmm.
1: Sterker nog, je wil graag zelfs de mensen uit het dorp... die door de jaren heen misschien zijn afgehaakt... weer opnieuw bereiken.
0: Ja.
1: Dan zeggen wij van, dat kan. Alleen ben je ook bereid om daar een offer voor te brengen? Ben je ook bereid om daar ongemakkelijke antwoorden op te horen... die jou niet meer in je comfortzone bevestigen... maar die buiten die comfortzone liggen?
0: Ja, dat het af en toe mag schuren.
1: En dat het soms schuurt.
0: Ja.
1: En dat niet iedereen in de gemeente over de nieuwe ideeën... Kijk, ik zeg nog steeds niet, het nieuwe is niet beter. Het nieuwe heeft nog hetzelfde doel als toen... Maar wil je hetzelfde doel bereiken, ja, dan zul je moeten aansluiten.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, wel duidelijk. Jij bent begonnen met jeugdwerk, maar ontdekte dat alleen investeren in jongeren niet genoeg is om echt vernieuwing te brengen. Wat maakte dat jullie de stap hebben gezet naar een bredere aanpak, tot en met eigenlijk ook de ouders van de tieners?
1: Ja, dat is eigenlijk ontstaan doordat. We deden eerst, zeg maar, we werken nu met opbouwwerkers in de lokale kerk. Die komen dan in loondienst van de lokale kerk. En dan sluiten we een overeenkomst met die kerk, zodat wij de training en de begeleiding van die opbouwwerkers noemen. Maar die opbouwwerkers, die heten vroeger, waren dat jeugdwerkers.
0: Mm-hmm.
1: En deze opbouwwerkers van vandaag zijn ook altijd nog een flink deel bezig met jeugdwerk.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je alleen maar bezig gaat met jeugdwerk. Een mooi voorbeeld. Ik werkte in de PKR-gemeente van Jistrum. Een klein dorpje schuin boven Drachten. En na een paar jaar ging het eigenlijk best heel goed met het jeugdwerk. Ik was daar jeugdwerker. En die tieners waren enthousiast. De jongeren waren gespreksgroepen. De ouders, iedereen. De gemeente had wel zoiets van, jongens, we gaan de goede kant
0: ja,
1: op.
0: Ja,
1: hè? Dit
0: leeft.
1: Is dit
0: ja.
1: leeft weer. En op een gegeven moment kom ik bij de kerkraad. En... Ik zeg, ik weet 2 dingen zeker. Ik zeg, het eerste is dat de tieners en de jongeren die nu bij mij of bij ons op de jeugdgroep zitten of in de tienerdienst komen. Die zijn over 10 jaar zitten die niet meer in de tienerdienst. En ook niet meer bij de tienergroep. Ze zijn dan te oud. Maar ik zeg, ik weet nog één ding zeker. Als er niet iets verandert, zitten ze over 10 jaar ook niet in de kerk. Eigenlijk was dat een soort schok-effect. Ja. Zo van, maar daar hadden we jou toch voor ingehuurd, hè? Zo een beetje.
2: Dat is toch geregeld nu.
1: Dat was toch een beetje klaar zo. Ja. En ik zeg, geef me een reden om te denken dat dat anders zou zijn. Ik bedoel, ik sta open, altijd. He, mensen mogen het met me oneens zijn. En weet je, heel vaak heb ik ook niet gelijk. Maar in dit geval zei ik van, toen ging ze even nadenken. Van ja, dat gaat niet vanzelf goed. Dat gaat wel vanzelf fout.
2: Mm-hmm.
1: Oké, dus toen, ik zei, laten we eens gewoon eens kijken. Kunnen we iets bedenken waardoor de beweging op gang komt? Waardoor die tieners, die jongeren die dan volwassen zijn, er dan nog zijn? Ja. En toen kwam het idee van, moeten we dan een jongerendienst doen? Één keer in de maand. Ik zei, laten we dat proberen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik had daar geen tijd voor. En was best wel een aardige start. Maar uiteindelijk was dat het ook niet. Maar het was wel een goed idee. Althans, om te gaan zoeken
2: naar een vervolg.
1: En uiteindelijk is dat weer gestopt. En heb ik wel gezegd, geef ons dan de mogelijkheid om te pionieren. Toen zijn we inderdaad gaan zoeken naar een vorm waarin we diezelfde boodschap precies op dezelfde manier verkondigen, maar in een hele andere beleving. En dat is niet per definitie een hele evangelische beleving. Ik bedoel, ik hoor dat ook nooit terug in de kerken waar we werken. Maar het is wel een vorm die aansluit bij vandaag. Bij gezinnen, bij kinderen, bij tieners, bij jongeren, bij volwassenen. Nu kom ik even terug op de vraag, want je zei van, doen we alleen jeugdwerk? Als je alleen jeugdwerk doet, dan is het op een gegeven moment klaar. En dan ben je ze weer kwijt. Is dat dan je idee? Onze conclusie was nee, dat is niet ons idee, ons verlangen. Wij willen heel graag dat we een steentje mogen bijdragen in het proces van kerk zijn richting toekomst. En toen zeiden we van, dan willen we ook heel graag bezig zijn met de ouders van de tieners. Want als we de tieners misschien wel bereiken, de grootste deel van de tijd zitten die thuis. Dus de ouders hebben by far, op verre weg, de meeste invloed.
2: Mm-hmm.
1: Dus dan kunnen we ook, het zou mooi zijn als we de ouders ook mogen bereiken. En toen kwam dus inderdaad ook dat gezinsdienst, dat maandelijkse gezinsdienstconcept wat we hanteren. Waarin de focus ligt op de doelgroep gezinnen met kinderen en tieners. Ouderen zijn er meer dan welkom. Maar de gevestigde, de traditionele, meer liturgische diensten sluiten heel goed, meer beter aan bij die groep.
2: Ja.
1: Laten we bij die andere groep een andere aansluiting zoeken. En dan moeten we elkaar, de jongeren en de ouderen, elkaar als het ware dat gunnen of dat offer misschien brengen. Maar vooral ook dat we elkaar moeten leren zegenen. Ook in elkaar, in die nieuwe belevingsvormen.
2: Mooi. Ja, dat je het gewoon breder trekt, inderdaad. Dat er voor iedereen plek is. Ja. Mooi. Ik heb aan jou ook gevraagd of jij een nummer had wat je graag zou willen draaien. En dat is heel toepasselijk, want we zijn begonnen met water. En jij hebt aangegeven dat je Oceans van Hillsong een heel mooi nummer vindt. En dat is gewoon echt een nummer wat door heel veel mensen gewaardeerd wordt. Het is echt een nummer dat van het moment waarop je uit de boot stapt, net als Petrus, en je ontdekt dat het vertrouwen niet ontstaat door de zekerheid, maar door Jezus, door naar hem te kijken en niet naar beneden naar de golven. En jij vertelde dat dit liedje telkens weer opnieuw herinnert aan de eenvoudige maar krachtige waarheid. God roept je soms naar plekken waar je zelf niet durft te gaan, maar hij gaat altijd met je mee. Dus eigenlijk op speciaal verzoek van Gerlof willen we nu graag draaien Oceans van Hillsong.

0: weer verder met ons mooie gesprek met Gerlof. En jij spreekt over kloven tussen de reguliere kerk en tieners, jongvolwassenen en gezinnen. Welke signalen zie jij in de praktijk die laten zien dat die kloof er is? En hoe kunnen kerken die weer dichten, denk jij?
1: Nou, dat heeft te maken met het modernisme en het postmodernisme. Mooi kreten.
0: Mooi.
1: Maar vroeger zeiden ze gewoon, zo hoort het. We hoeven niet, over te discussiëren. Maar vandaag, de dag, gaat het meer om, ja, maar wat vind ik? Wat geloof ik? En niet meer, ik neem niet meer zomaar aan wat de kerk zegt. He, ook al heeft de dominee vast een hele goede waarheid, maar ik wil dat zelf uitvinden. Dus die kloof die ontstaan is, dat heeft met dat modernisme en het postmodernisme. Modernisme, dat klinkt heel modern, maar dat is feitelijk, nou, ik wil niet zeggen ouderwets, maar dat is meer van vroeger, de vormen, zoals dat altijd ging. He, de dominee die wist hoe het moest. Maar tegenwoordig is meer de jeugdleider, bij wijze van spreken, dat is een coach. Dat is iemand die het proces begeleidt. En de Alpha-cursus, die is echt zo'n verbindende vorm waarin, je hoort erbij. Waarin dat gewoon veel belangrijk is. We gaan met elkaar eten. En dan hebben we het erover. Dus die kloof, die heeft te maken met generaties. En die zit hem weer opnieuw in die geloofsbeleving. Daar zit de kloof. En als je de beleving laat aansluiten op waar we vandaag de dag elkaar, met elkaar zitten. En dat is een hele individualistische maatschappij. Mm-hmm. Zul je aan moeten sluiten op waar de ander zich bevindt. Nou, dat is een beetje, denk ik, de kloof die er is tussen de generaties en de oudere en de nieuwe generatie.
0: Ja, dat snap ik. Oké. Nou zijn we natuurlijk eigenlijk ook wel heel, heel nieuwsgierig. Wat kan jullie stichting nu bieden? Hoe pakken jullie het aan? En jullie zijn al daadwerkelijk in diverse kerken aan het werk met resultaat. Kun je daar iets over vertellen?
1: Mm-hmm.
0: Als ik als kerk nou zeg van nou help, wat nu?
1: Ja, dan hebben we eerst een kennismaking.
0: Mm-hmm.
1: Kerken die komen inderdaad, of vaak een delegatie van een kerkraad, die komt met ons praten. En dan gaan we gewoon kennis maken. En dan zo van, hé, wat zien jullie en wat zouden jullie willen? Dan vertellen wij hoe onze visie is en waar wij in geloven. En vervolgens hebben we eigenlijk een informatiedocument van onze werkwijze.
0: Mm-hmm.
1: En het gaat er helemaal niet om dat wij de heilige en enige ware werkwijze hebben. Maar het is wel zo dat onze werkwijze, dat is wel een, als je niet daar echt mee kan leven, nou, dan zijn er ook andere wegen te bewandelen.
0: Ja.
1: Maar zo doen we de dingen.
0: Hè, en dat heeft succes. Want
1: op de een of andere manier, of niet de een of andere manier, maar raken we over het algemeen, het gaat niet overal, hè, van perfect jongens, nou zijn we er weer.
0: Nee.
1: Maar daar ontstaan wel heel veel hoopvolle situaties. Waarin inderdaad weer een stukje vernieuwing gebracht wordt.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Want jullie, vanuit de praktijk kan je aangeven, jullie aanpak werkt gewoon.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: En een van is wat ik vertelde net over die gezinsdiensten.
0: Mm-hmm.
1: Eén keer per maand. Als je bij ons komt en met ons wil samenwerken, dan is het één zondag per maand wordt helemaal ter beschikking gesteld voor zo'n gezinsdienst. En daar in zo'n gezinsdienst doen we niet allerlei water bij de wijn. Want ja, dit moet wel nog en dat moet niet. En nee, de inhoud blijft hetzelfde, maar de vormen, alle vormen, die worden ingekleed op een manier zoals we, ja, die hebben ontdekt dat het werkt. En vervolgens hebben we vliegen we een aantal cursussen aan, en inspiratieavonden in de kerk. We bieden dus begeleiding en training rondom visie. Dus we gaan niet zomaar zeggen van, nou, wat willen we met elkaar? Oh, dat is leuk, laten we het maar proberen. Nee, we gaan ook met die kerk in gesprek over welke koers, waarom bestaat de kerk? Waarom bestaat de kerk van Balk, hè? Of waarom bestaat de kerk van Jistrum? En dat is een lang traject. Want we hebben gemerkt, visie ontstaat niet zomaar even van, jongens, we gaan even met elkaar dromen. En ach, dan hebben we een mooi slogan.
0: Nee,
1: hoe kom je daar dan? En daar hebben we dus een 3-jarig traject voor, wat we dan met een kerk gaan doorlopen. Nou, zo zijn een aantal dingen waarvan wij zeggen van, hey, dat zijn hoopgevende en door ervaring hoopgevende manieren om richting toekomst hoop te krijgen.
0: Ja, ja, dus mensen, als je nu luistert en je hebt zoiets van, wij zouden dat als kerk ook wel willen, dan moet je niet denken dat je binnen een paar maanden alles op de rit hebt en dat de kerk weer vol zit. Je moet echt zeggen, dit is pittig. Het is een traject waar goed aan gewerkt moet worden en waar je wel echt een paar jaar...
1: Zeker, we gaan voor de lange termijn voor de samenwerking. Niet voor 1 of 2 jaar en dan hopen we dat het weer gaat. Of dan is het geld op. Kijk, als dat door omstandigheden het geval is, ja, dan is dat zo. Mm-hmm. Maar we gaan op voorhand ook wel even de vraag stellen van, hey, kun je dit voor de langere termijn volhouden? En dan denken wij aan 5 jaar plus, niet aan 1 of 2 jaar.
0: Nee.
1: Dus dat is inderdaad, want zo'n bouwproces, zo'n vernieuwingsproces, zo'n toekomstgericht proces, heeft echt tijd nodig.
0: En als mensen nu luisteren en ze willen graag met jullie in zee, dan kunnen ze kijken op jullie website?
1: Nou wordt het even spannend. Je hebt me uitgenodigd, hè? We hebben een gesprek gehad. Wij zijn op dit moment heel, omdat we het anders ook niet aankunnen, baken we af op Noord-Friesland. En ik wil niet zeggen dat we niet langs willen komen, maar om het hele traject met kerken hier in de regio. We hebben wel inspiratieavonden en momenten waar iedereen welkom is. Mm-hmm. Maar voor bouwprocessen en voor vernieuwingsprocessen zijn we echt nog wel zoekend. Van ja, Heer, hoe leidt u ons daar ook heen? Want nou ja, wat ik al zei, we kunnen het eigenlijk niet goed bijbenen.
0: Nee, nou ja, dat is op zich natuurlijk een heel goed teken. Mm-hmm. Ik hoop dat het voor Zuid-Friesland ook uiteindelijk ruimte is. En ik denk dat het heel mooi is als dit in Zuid-Friesland ook zou kunnen plaatsvinden.
1: Zeker. Dus ik hoop ook dat mensen opstaan. Wij willen heel graag onze kennis delen. We heel graag met elkaar optrekken. Maar het moment van nu al instappen, een gesprek zou altijd kunnen, maar het is voor ons echt nog wel zoeken. Van hoe gaan we hiermee om? Omdat, wat ik al zei, we hebben nu 10 kerken waarin we dit mogen doen. En daar hebben we ook al wel heel veel werk van.
0: Ja,
1: op een gegeven moment kan het ook niet meer.
0: Nee, het is goed. Je moet jezelf ook niet voorbij lopen. Nou, dat zou jammer zijn. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en je uitleg en je komst naar de studio. En heel veel zegen toewensen met de stichting en alle mensen die erbij betrokken zijn. Dus Gerlof, nogmaals hartelijk dank. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende uitzending weer intuned op Celebration.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie jong, welkom bij Radio Spamberg. Mijn muzikaal onthaal op deze tiest, Tjom Johannes de Vries. Op het 22 september 2026. Ja, en we begonnen met Boudewijn de Grote en Testament. En heb ik verzoekjes, kan ik rust naar Johannes bellen en appen op de telefoonnummer 06-48-61-0-34. Ja, dit is muzikaal onthaal op deze tiest, Tjom Johannes de Vries. We proberen wat leuke muziek te draaien voor jongen oud, niemand uitgezonderd. En dan heb ik verzoekjes, kan ik rust naar Johannes bellen en appen op de telefoonnummer 06-48-61-0-34. We proberen wat leuke muziek te draaien voor jongen oud, niemand uitgezonderd.

En heb maar niks te doen, dan kan je hem altijd een mooi hier. Even naar Warkumta. Kokedooi. De veekeuren in Warkum. Dat werd een hele mooie dooi in Warkum, hè? Zou ze meteen ik wat reclame over mooi zien? Maar we gaan zo meteen eerst wat mooie muziek even draaien. Ja, en kom bij de stoorn heb ik de juiste Merkeloop. Voor de 42e keer. Dan moet je me even daar even heen, hè? Maar we gaan zo meteen even naar je Arne Janssen. Die heeft een heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie van Arne Janssen. Die zegt: meisjes met rode haren kunnen kussen, net als jij.

Ah, dat weer een hele mooi plaatje van Jeffrey Heusen en Loco. En toen heb ik uiteraard helemaal een plaatje van Skik en Giet zoals het giet. En toen heb ik uiteraard helemaal een plaatje van Frank van Etten en Marloes. En ik weet niet waarom. En toen heb ik uiteraard helemaal een plaatje van het Noorder Bar Trio in het schone Drentse land. En toen heb ik uiteraard helemaal een plaatje van Ter Rhapsodische en De Kleine Merel. En toen heb ik uiteraard Arne Jansen, Meisjes met de Rode Haren, hier in Musical onthaal met Johannes de Vries. En dan heb ik verzoekjes, kan ik rust naar Johannes België appen op de telefoonnummer 06 48 61 0 3 4.

Zo, het is radiocollega Arne de Jong, ik even een appje gestuurd. Hier zou je Johannes, kan ik een heleboel plaats draaien van Tussen Streams. Voor iedereen die luistert, voor de buren links, rechts, voor de hele gemeente, de Friskemarren en de Buitenom. Ja, nou die stiet kleren, Arne. Hier komt even Tussen Streams en lieve Frans, ik schrijf je hier. Voor iedereen die luistert, hè. Nou ja, Radio Spanburg. Mooi muzikaal onthaal, mooi Johannes de Vries.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezin.

kaart. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Ja, dat vind ik een heel mooi plaatje van Ramse Safi en Laat Me. En toen heb ik uiteraard een mooi plaatje van Duo Sunrise en Tokio, Tokio, Johannes get naar Tokio. En toen heb ik uiteraard een mooi plaatje van Frank Boeiengroep en Zwart Wit. En toen heb ik eruit een verzoekje van onze radiocollega Anne de Jong. Die zit elke snootmoon tussen Jochen en Elvoeren, de gezelsnootmoon, bij Anne de Jong. Die belt ik helemaal jol olke van om en hoe het waar ligt, hè? Oh, kom ik, daar ben ik wel benijd naar voor komen te sneun, hè? Maar die wij weer tussen streams. Voor iedereen die harkt voor Burren links en rechts voor de hele gemeente de Friese Maren en de Buitenom. Lieve Frans, ik schrijf je hier. Zij het Gerke en Anke uit de mand gemikken bellen. Die zei, Johannes, kerst ik een mooi plaatje draaien voor Hulkje. En ik voor de mooie werkers van Radio Spanburg. En voor iedereen die je luistert. Ja, ik heb een hele mooie en even opzocht, Gerke en Anke uit de Mandgenwooi. Dan geven we zometeen even naar Duo Sunrise. En Friesland, oh Friesland. En heb ik verzoekjes, kan ik gerust naar Johannes Belgen appen. Op de telefoonnummer 06-48-01-03-4. Dan kan ik een appje sturen naar Johannes. 06-48-01-03-4. Dit is Muzikaal Onthaal met Johannes de Vries.

Ja, dat vind ik een heel mooi plaatje van Peter Bijl en The Moonlight en Corina Corina in het Duits, hè? En toen heb ik een verzoekje gedraaid van Duo Sunrise. Even speciaal voor Gerke en Anke uit Mantgenmooi. En speciaal even voor Hulkje uit de Roegehuizenmooi. En voor mooie werkers van Radio Spanburg. En voor alle harkers. En dat we Friesland, oh Friesland.

En dan heb ik verzoekjes, kan me gerust naar Johannes bellen appen op de telefoonnummer 06-48-61. Johan 0, drijf jou hoor. En Johannes zit ik op de klok. Het is weer bijna Johan Oeren. Dat betekent dat wij nooit nice gaan van Johan Oeren. Nou, Johan Oeren ben maar 2 uur van muzikaal onthaal met Johannes de Vries. Van gaan eruit met Jannes en met Hit Met Lee. Nou, ik zeg tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Ja, daar gaat even wat fout hè, hier in de studio. Ja. Maar ja, dan gaan we even op naar even zijn. Nou, dan gaan we eerst even deze maar even draaien. Ja, er gaat even wat fout in de studio, maar we zijn er weer. De plaat gaat zijn in een kruil rond, hè? Dat is net de bedoeling.

Maar die kruipen ze meteen wel even verder, hè? Tol Hansen. Ja, een hele goeie jong, hè? Welkom bij de 12 uur van Musical Onthaal op deze tiende tune met Johannes de Vries. Hey, je mag een verzoekjes komen gerust naar de studio Belgen appen. Op de tolvernummer 0748-0-3-4. Je mag ook een app sturen, hè? Ja, ja. Op de tolvernummer 0748-0-3-4. Dat is de hotline van Johannes, hè? Dan proberen we zo meteen weer even Tol Hansen even te draaien, hè? Ja, die is zo raar al rond. Dat jij het zo net. We hebben zo meteen nog wat beetje reclame voor mensen die morgen even op stap gaan. En je kan ik even naar Order One. Naar de Flyel Feest. Dat hier Johannes helemaal de organisatie heeft praten via de telefoon. Dat is 24, 25 en

En dan hebben we Snor en ik de juiste merkenloop voor de 42e keer. Ik zou zus het net stellen, maar daarheen op naar jouw snoeien. Maar komt zo meteen wel. Begin zo meteen naar de volgende plaat. Dit is Tol en Tol en Eleni. De plaatsen komen achter elkaar aan.

Ja, dat doe ik een helemaal opleid van Akara en de Munniken. Het regent zonnestralen. En toen heb ik er ook helemaal plaat van de 3J's uit Volendamboy en Je zit in mijn hoofd. En toen heb ik er ook helemaal plaat van André Verduin en 35 koeien. En toen heb ik er ook helemaal plaat van Tol en Tol en Eleni. Yo, had ik nou een musical onthaal op deze eerste tune op 12 september 2026. Mijn musical onthaal met Johannes de Vries. En hij heeft een verzoekjes, kan gerust naar Johannes bellen en appen. Op de telefoonnummer 0648 zoals je in Johannes 0 3 4.

Ze het Gerke en Ankuut man gemikken bellen, die zo Johannes. Kerst ik even een plaatje draaien van Harm en Annie Tonissen Stilma uit Wiekelwaai. En voor iedereen die luistert, even een heel mooi plaatje draaien. Voor Marco Kaspoor. En lekkere Patrekker. Nou, die komt zo'n 10 jaar aan. Nou, deze plaat. Dan zullen wij wat reclame voor Ugin Tips van Moen. En voor Toonstifrit Sneun in Orwanne.

Ja, dat doe ik een hele mooie plaats van Marco Kuspoor en Lekker op het Trekker. Een verzoekje van Gerke en Hanke uit Mantrenboy. Dat weer speciaal voor Harm en Annie Teunissen Stilma uit Wiegelwooi. En heb je me niks te doen, kan je me altijd morgen even naar Warkumta. Het onderdeel van Workummer Feestweek. Boeren showen hun mooiste koeien. Burgers maken kennis met het vakmanschap. En geniet van de diverse horecagelegenheden. Een mooie traditiebeleving voor oud Workummer, Workummer en toerist. Ja, op de merken van 8 tot 1 uur. Nou ja, ik denk dat het wel de hele dag is. Algera activiteiten daar. En jongens, kan je me even naar de kroeg daar, hè, in Warkum. Dus ik zou ze net stenen maar daarheen even op naar Warkum daar.

En dan heb ik nog verzoekjes, kan ik rustig naar Johannes Beljen hebben. Telefoon nummer 0748-61, Joch 035-jouwer. We gaan zo meteen naar de volgende plaat, eigenlijk helemaal niet van normaal. Oerend hart.

Ja, nee, dat gaat even wat verkeerd. We gaan even naar normaal daar, hè? Ja, dat gaat even wat verkeerd, even schön. Ik druk even op een verkeerde knop, hè? Dus we gaan even naar normaal.

0: gejak.
1: Ja, dat gaat hij wat verkeerd, maar dan geven we eerst naar Pieter Wilkens.
2: Ik ben de Friese Trude Boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Ik zing over Schuitjeseilen en onze Elfstedentocht. En ik heb zo naast kleinen al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een tuiken een. Ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Nou, het naait eruit, vind je ook niet, als ik een keer zing. Ook al komt het met groen schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan, word toch weg, joh, ik ben liever.

de Zuid langs de zaaltjes is helemaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn wijfje al wel weer zeggen. Komt er wel weer thuis?

dat weekend helemaal plaats van Pieter Wilkens. En de frisse troubadour. Ja, moeilijke wet op deze eerste tune, hè? Maar we hier een heel kort even nog het normaal en oerend hart draait. Ja, die houden ze niet meer op. Ik ben een beetje jammer. Mooie pret net druk op deze eerste tune. Mooie muzikaal onthal op deze eerste tune. Mooie Johannes de Vries. Maar ja, dan geven we even naar de U-game tips. Dan geven we even naar Order One. Op 24 en 26 september. Daar vinden we plek in Order One. Het Flyelfeest. Dus alle activiteiten. Je moet maar even via de Facebook, Instagram of via de internet is een Flyelfeest. 2026. Ik zou zeggen net, steden maar daarheen. En zo het Sietske Kabel, die zo Johannes Kistik een helemaal plaats erop van nieuw voor. Voor iedereen die harkt voor de buren, links, rechts, voor de hele gemeente, de Friske Maren en de Buitman. Nieuwe evenjaren in ons stamcafé. Nou, die komt zo meteen nog nooit deze plaat hebben aan, hè?

Ja, dat werd een helemaal plaat vanuit Arizona, zijn 7 dagen lang. En toen heb ik het eruit helemaal plaat van de Tamara's Lucky Polka's. Een hele mooie polkaplaat, hè? En toen heb ik eruit helemaal plaat van Griet Wiesma en U spaken ze klok. En toen heb ik een verzoekje eruit van Sietske uit Bolkwaai. Dat weer neer voor en in ons stamcafé voor iedereen die harkt. En kom dus nooit morgen, dan moet je me even naar jou rutten gaan. Nou, de juiste Merkel op 42e keer. Ik heb een hele mooie evenement in de regio. Je kan via de Facebook en via Instagram of via internet even de juiste Merkel op even op zoekje voor de 42e keer.

En dan hebben we 28 september de juiste merkenkoersen. En dat begint om 11:30. Op de draagbaan in Jouren. Mooi 8 koersen. Oh, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus dan maar even maar de organisatie bellen. Ik kom er dus nooit. Dat jij je me in Radio Spamberg spot even. Voor de juiste merkenkoersen. In van een organisatie. We gaan even naar de volgende plaat. Ik kan helemaal niet van Toget in One Way Wind. Heb ik het nou in orde, maar om heel goed te wonen, hè?

0: Ja, dat week een hele mooie plaat van te catchen, One Way Wind. Hier in Spanbrugge, mooi muzikaal onthaal, mooi Johannes de Vries. Op 28 september 2026. Morgen hier tussen 10 en 12 uur, dan zit Romke Kroendijk mooi Friesiane Mix. Dan kan je me een mooie Romke bellen op de telefoonnummer 0445-602121. Je kan ik een app sturen naar de studio dan. Morgen hier, dan van 8 tot 1 uur hebben we dan kokendooi, veekeuring. In het mooie Warkum. En ja, ik denk van 8 tot 4 voor in die buurten. Je moet maar even zien daar in het mooie Warkum. Oorse 24, 24 en 26 september. Flyelfeest in Oude Wanne. Dan kan je me even heen, dat is ook een hele mooie dorpfeest. Dat is ook eens net stenen, maar daarheen. Oors even naar de juiste Merkeloop. Dat komen de snoeien. In het mooie oude, hè? Ik wil iedereen bedanken voor het bellen en appen naar Johannes. En voor de mensen die hier zijn, een hele warme groet vanuit deze studio. Hoor. En de mensen die hier zijn, ben ik een hele warme groet vanuit deze studio. Hoor. En wie na je week daar achter de piermens zit, dat weet ik even net. Ik kan ziek wezen, ik kan onwezen. Niet voor de boyden. En voor de mensen die zo meteen naar bed gaan, lekker sliepen, morgen weer gezond op. En nooit zien we horen hebben wij Spanbrug non-stop muziek. Het is tegen heel wat moois in een lijstje, hè? Olga Polka platen. Ik zeg die hip hoi. En komen de sneuren tussen Jochen en Elf voor de gezellig snoert hem al mooi. De enige echte Honne de Jong. En we gaan eruit met de korenkloppers en nu ben ik erbij.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
3: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
2: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarresnij van de Moanne om 12 uur

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Twee weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Eckers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

de kleinste nijs uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur. Radio.

Radio Spannenburg is active op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Ien Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.